0: toch moeten wachten.
1: Hè? Oh, zeker te veel van die mosselen gegeten.
0: Nee, Rien is kreet nou benauwd.
2: Zouden ze wel weten dat wij hier vastzitten?
3: Een rood lampje.
1: Wat? Het wordt hier benauwd.
0: Jezus, dat lijkt je wel een sauna.
1: Wat is er met hem?

door het hier. Mij kan niet thuis om het raden in mijn paard halen. Wij dat steen. Ai, Jim! Thuis, mijn. Mijn, ze zien aan.